0: serigne pape sergey mom serigne oudou mustapha woki keur les femmes bay kan nuy na len pape ser
1: Kenya FM.

0: ya juli tunu jewal
1: serigne bi
0: ya juli biro narba
1: serigne bi juli ci geejga
0: juli gabon juli ma yon ba juli lambarana
1: juli barasibil juli kabinda
2: kabinda
1: juli cameroon
2: cameroon
1: Julie Idi Buruki, Julie Gabon, Julie Mayonba,
2: Julie
1: Limerwali, Julie Galwa, Julie Virvir, Julie Daumi,
3: Julie Virvir, Liberville,